0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Home of greatest legends, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.
3: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De album top 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen, maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring en de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakte de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus Hoogvliet en Rozenburg Centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
2: Classic hits that never fade away.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDAL vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg. En drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen het Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Dus één rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De 3 bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de 3 mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord. Al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met het goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. DAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.
3: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte, de dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 14 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran, 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Kuwait binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt.

0: beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar. Maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen we bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland tussen Afrit Zürich en Blezandijk 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beeld is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar, een gebaar.

0: Maar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file, richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het over.

0: droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 7 kilometer file bij Zaltbommel. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer file. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht-Roosendaal dicht bij knooppunt Klaverpolder. En dat is tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda via de A16 en de A58. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staan een kapotte vrachtwagen bij Moerdijk. Tussen Best en Moergestel 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: Hebben jullie wel eens van een Ananda gehoord?

0: travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
1: The best music. Golden Oldies Radio.
2: It's 15 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen, dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Dit duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein.

0: Lexmond 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. 30 jaar cel voor de 58-jarige Sayed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van haar woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.
1: It's 18 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
3: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
4: Ja, ik vind het grandioos.
5: Ja, fantastisch.
4: Tuurlijk.
5: Fantastisch.
4: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
6: En hoe heb je gewoond?
4: Hoe ik gewoond heb? Gewoond. Drie hoog.
6: Oh,
4: een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
2: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de coronaverhoren heeft de OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Wilmoet Sijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Sijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Gypsy. Geloof jij het wat ze zingt? I am a Gypsy van Shakira. Fijn dat je nog steeds luistert naar de Muziekfabriek. Wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Nee, is goed. Doe maar een geurig kopje koffie. Ik heb er trek in.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Ik hoop dat je dan ook meedoet van de Lisa Stansfield. Little Bit of Heaven. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met Andy Kim. Baby, I love you.

De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
1: We hadden Lily Allen, Not Fair. Daarvoor de 3J's, Bevlogen als Vogels. En we begonnen met die mooie ouwe van Boston, More Than a Feeling. Een terugkerend item in de Muziekfabriek is natuurlijk de Jukebox Classic.
2: From long time ago.
1: Zijn naam is Louis Daniel Armstrong en werd geboren in New Orleans op 4 augustus 1901. Hij overleed in New York op 6 juli 1971.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: We kennen deze Amerikaanse jazz-trompetist, zanger en entertainer van de bijnaam Sesmo. Wat betekent buidelmond. Door vrienden en collega's werd hij meestal aangesproken met Paps. Een naam die hij zelf ook voor anderen gebruikte, met uitzondering van Paps Foster, die hij stevast George noemde. Hoewel zijn carrière begon in de jaren 20, kennen zelfs huidige generaties hem van de nummers What a Wonderful World, Hello Dolly en It Takes Two to Tango, die hij met zijn karakteristieke rauwe stem vertolkte. De Jukebox Classic voor deze keer is het legendarische Hello Dolly. Tevens een film met Barbara Streisand in de hoofdrol. Luister naar Louis Armstrong.
3: Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice.

Dixieland van het allerhoogste niveau, gedaan door Louis Armstrong en Hello Dolly. Heb je ook een Jukebox Classic? Even laten weten via www.ronvandesteen.nl.

goed. Deze van Shyla en de Black Devotion. Spacer heette het. Daarna is het nog vele malen gecoverd door Jan en Alleman. En daarvoor zat Alphabeat, de spel. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80. Stond ook vele weken nummer 1 in de hitparades. Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. En hier zijn de volgende drie in jouw muziekfabriek. Hier is ABBA.

0: Even de voetjes van de vloer met Jesse en Missing. En daarvoor zat de Frank Boeien groep met Zwart-Wit. En we begonnen met ABBA. Gimme, gimme, gimme. Het tweede item in de muziekfabriek. Ja, hoe kan het ook anders? Dat is de oude lullenplaat. Misschien bestaat er behoefte tot het aanvragen van een oude lullenplaat. Even laten weten.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat mag via www.ronvandesteen.nl. Ik zie je graag tegemoet.
1: Oude lullenplaat.
0: Ja, het was weer even spitten geblazen, maar ik heb er weer eentje kunnen vinden. Dit keer een Italiaans liedje. Het heet Adoro en het wordt gedaan door Fiorello.

Al de oude lullenplaat voor deze keer. En voor de meeschrijvers, voor de geïnteresseerden. Fiorello, die deed het. En het heette Abzorro. Muziek uit Italië. De muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet niet te reageren.

0: Van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. En het drukste moment van de avondspits hebben we zelfs alweer gehad, met nu op dit moment zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging nog wel ruim een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knobbelgiet Netter wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. A35 Enschede richting Almelo. Bij Hengelo Zuid nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ladies and gentlemen, you're listening.

Een van die mooie Nederlandstalige classics uit de jaren 60. Onvergetelijk. De Heikrekels. En dat op deze maandagavond. Tot iets voor 7 wat aardige plaatjes. En zit je net aan tafel eet bijzonder smakelijk. Een van

vrolijke songs uit begin jaren 80 op leiding van Herman van Boeien. Een oudje van de band Vitesse. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up.

jaar. En dat in juni 2026. De band Texas. En een klassieker of the 90s. En kort maar krachtig de Summer Sun. Dit is heel wat anders. Uit Italië. Alan Berry.

Het vrolijke geluid uit begin jaren 80. Het duo Fantastiek. Ze maakten een stuk of 6 singles. En dit was er een van. Kort maar krachtig, de Costa Blanca. Eens even kijken na 7 uur Rob van Dijk. En dan 9 uur Jack Jackie op dicht. Ik heb er nog eentje voor je. Een classic from the 90s.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend.

0: Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op twee plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

60. Warm Sound Hoodie en Birds and Bees, oftewel vogeltjes en bijtjes. In plaats van bloemetjes en bijtjes. Dat is een ander liedje. Die heb je nou momenteel niet bij de hand. Hey, hallo. En een hele goede maandagavond. Dit is Rob's Gouden Uurtjes op Golden Oldies Radio. Jouw wekelijkse dosis muziek uit de gouden jaren. We gaan er samen weer een heerlijke avond van maken. Ik hoop dat, ik het een beetje naar je zin kan maken. Wat hoor je? De komende 2 uur, onder andere om 19:30 en 20:30... is Edwin Simonis weer paraat met een super goede super tip. Ik heb de gouden greep en ik heb het gouden nieuws. Af en toe laat ik jou een nieuw plaatje horen. En ik heb Mojo.

4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's gouden uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag.

kleine Kenneboy heb ik leren kennen. In de periode dat Radio Noordzee nog uitzond. Hè? Met name de Engelstalige uitzendingen Radio Noordzee International. Draaide regelmatig Klein Campbell. Ja, daar blijf ik altijd aan denken als ik dit soort muziek draait. Hier op Golden Oldies Radio. Is Galveston uit 1969. En misschien kun je die ook nog wel kans maken op de nieuwe Vergeten Katakondit. Ja, nou ja, ik zal hem eens een keertje op die Facebookpagina zetten. En als je daar toch over hebt, surf daar naartoe.

I like it. Nou, ik hoop dat je het ook leuk vindt, dit plaatje. Deze zomerse avond, nou ja, zomerse, ja, het begint een beetje op te lijken. Vorige week was het maar bar en boos met het weer. Had weinig te maken met de zomer, nee. Maar ja, ik hoop dat het deze week, ja, het gaat goed worden. Want eind van deze week wordt het ongeveer 30 graden. Nou, althans, ik hoop niet dat het hier zo warm gaat worden. Want ja, dat is toch... Ja, je moet er ook aan wennen. Het is of stilstaan. Te koud of te warm. Nou, ik had het net over de grote plaat op 100. De Facebookpagina. Want daar moet ik jou eigenlijk naar doorverwijzen. Daar kan jij namelijk jouw tip neerzetten. Wel de clip, niet de link, maar de clip voor de nieuwe editie 2027. Nou, als je dat wil doen en die gaat wat duimpjes opleveren, dan is de kans heel erg groot dat je hem ook weer gaat horen. Dus we zijn nu al allemaal aan het verzamelen. Aan jou de keus om daar een mooie lijst van te maken. Want dat is ook eigenlijk de bedoeling van de nieuwe lijst. Dat jij hem gaat samenstellen en niet wij. Wij kunnen wel voorzetten geven, maar uiteindelijk maak jij de dienst uit. Goed, hoogste tijd voor nieuwe muziek, want ik kan het niet laten en ik blijf het proberen bij jou. Ik heb een nieuwe plaat van Rachel Platten. Heet zij Rachel Platten. Haar nieuwe single, en ga er maar voor zitten, heet No Worries.

0: Ja, daar word je toch vrolijk van, althans, ik wel, ja. Starland Vocal Band uit 1976 op Golden Oldies Radio. Afternoon Delight hoorde je hier in Rob's Gouden Uurtjes.
1: Het Gouden Nieuws.
0: Ja, we gaan terug naar 1962. De hele wereld hield de adem in tijdens de Cuba-crisis. Toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Even leek een kernoorlog dichterbij dan ooit. Maar gelukkig keerde de rust terug en werd een ramp voorkomen. En terwijl het wereldnieuws de krantenkoppen beheerste, dansen de mensen massaal op een van de grootste hits van dat jaar, The Locomotion van Little Eve. Een vrolijke meezinger met een bijbehorende dans die de hitlijsten veroverde en nog altijd rond staat voor een glimlach op het gezicht.

nieuwe supertip. Ja, en iedere week komt Edwin Simonissen met een nieuwe aanzetten. En trouwens, afgelopen vrijdag ging hij in zijn programma De Leeuwenkuil op de Friday Experience in première. En vanavond hoor je hem niet één, maar twee keer in Rob Schouderuurtjes. Omdat hij zo goed is. Berenice en Everybody Loves It. I'm Italian Girls, ja, moet ik zeggen, ja. Eventjes een rustmomentje. Dat doe ik met Peebo Bryson. Hij overleed op 2 juni 2026. Ik sta stil met een mooie plaat van hem. Hij deed White Goodbye.

De Oldies Radio IJshuis, hoe die zojuist en No Promises. Ja, misschien is die wat minder bekend dan Crazy and Hey Little Girl. Maar wel een goede plaat, ja. Nederlands vibe gaat nu op de radio. Johnny Lyon uit 1988. Alleen in Dallas hoor je nu.

Shocking Blue onder leiding van Mariska Verens, hè? Met Out of Sight, Out of Mind. Straks in het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes duiken we onder de dekens met drie heerlijke klassiekers waarin slapen en dromen centraal staan. Tot straks in het tweede gedeelte van mijn programma. Maar nu eerst uit 94, Elton John, Circle of Life.

weet niet of die er nog volgend jaar in zal staan. Ja, dat ligt helemaal aan jou, hè. Als jij me gewoon op die Facebookpagina weer opnieuw gaat zetten. Ja.

0: met je.
1: Wie weet, Bert, dan sta niet de lijst, maar ja, ik geef je niet zo gek veel kans. Goed, we gaan op naar het nieuws van 8 uur. En straks in het tweede gedeelte weer heel veel lekkere muziek. De Gouden Greep, de Supertip en veel meer lekkers. Tot aan die tijd, Gary's Gang en Showtime.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen.

Lekker begin van het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes. Welkom terug tot 9 uur. Ben ik jouw gast hier en ik begon met Stephen Tintin Duffy uit 1985. Met Kiss Me. En dit zijn de Confidences.

2021. Daar komt het nummer vandaan. Ja, Confident Man hoorde je hier op Golden Oldies Radio. Het programma Rob's Gouden Uurtjes met Holiday. Straks in de Gouden Greep heb ik 3 platen waarin slapen en dromen centraal staan. Om 8:30 hoor je voor de tweede achtereenvolgende maal de supertip die voorbij komen. En ik heb voor de rest wat lekkere plaatjes uitgezocht voor jou. Wat nieuw en oud door elkaar. En deze komt uit 84. Die mag er ook wezen in mijn programma. I Can't Dream About You. Hier is Dan Hartman.

Verve is niet alleen solo artiest, uiterst succesvol, ook met de groep Roxy Music. Scoorde hits na hits. Dit is uit 1976, The Price of Love. Ja, en dan Coldplay vorig jaar. Kondig de groep al aan dat ze geen nieuwe platen meer zullen uitbrengen. Dat vind ik op zich wel toch wel jammer. Ze bestaan ruim 25 jaar. Het enige wat ze nog wel blijven doen, ook in dit jaar, dat is toeren. En waar ze nou precies te zien zijn, moet je eventjes op de website van Coldplay bekijken. What is-

afgelopen week op de Facebookpagina van de Goor Vergeten Plaat op 100. Facebookpagina, mondvol. Ja, maar daar stond hij echt op. De Honey Drippers hoorde je zojuist. En Sea of Love. Deze heb ik nog niet gesignaleerd op die Facebookpagina. En wil je ook een nummer, een tip, wil je noteren? Surf naar die Facebookpagina.

0: Robert Jones. Dit was in 1993 ook. En toen succesvol met deze hit. Things can only get better. Ja, het kan steeds beter, ja. Wat gaan we nu doen? Oh ja, dit.
1: De Gouden Greep.
0: Ja, want die heb ik ook nog. En die staat vanavond in het teken van slapen en dromen. We beginnen met de tokers. Met The Lion Sleeps Tonight, waarin zelf de koning van de jungle eindelijk zijn rust pakt. Daarna laten we ons meevoeren door de dromerige klanken van Gary White's Dreamweaver. Een prachtige hit die je meeneemt naar een wereld vol fantasie en mooie dromen. We sluiten af met The Everly Brothers' All I Have To Do Is Dream. Een tijdloze klassieker die bewijst dat je soms alleen maar je ogen hoeft te sluiten om dicht bij diegene te zijn

0: Ik hoop dat je niet in de tussentijd in slaap bent gevallen. 3 slaapliedjes, ja. In het teken van slapen, daar bestaat de gouden greep deze week uit. Je hoorde achtereenvolgens The Token met The Lion Sleeps Tonight. Daarna Gary White met Dream Weaver. En als laatste The Everly Brothers. All I Have To Do Is Dream. Ik kijk op de klok en het is de hoogste tijd, Edwin.
1: Begin met Everybody Loves Italian Girls is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

bereid. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

Star hoor je in de roepstrouwduurtjes. Superfunkin' R. Carol uit 2000 komt dit nummer vandaan. Daarvoor was het nog Ramsje Safi met Laat Me. Wat een mooi liedje blijft dat. Ik heb nog zo'n leuk liedje van Bonnie Sinclair. Het is nog buiten nog licht, dus je kan nog makkelijk buiten spelen. Ja. Echt een leuk liedje op de volgende week. Ik wil het ook nog even aan jou laten horen. In 1980 komt het plaatje vandaan. Bonnie op haar best, dat is.

De maandagmix. Vanaf 4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob Schoudenuurtjes. Een mix van jawel.

1987, de laatste, nee, voorlaatste moet ik zeggen, van Was Not Was, Walk the Dinosaur. Ja, zit erop. En daarvoor was er nog Bonnie Sinclair met Bonnie, kom je buiten spelen. Ja, ik herken veel in dat liedje. Want ja, als je vandaag aan de dag aan de jeugd vraagt of ze buiten komen spelen, dan vragen ze aan jou of je gek geworden bent. Ja, die houden zich liever bezig met mobiel en social media, ja. Nou ja, was die tijd gebleven, ja. Volgende week tussen 7 en 9 ben ik weer terug op de maandagavond. In de maandag mix, hè, heet dat officieel. Met om 4 uur is het dan weer de beurt aan Teun van Gameren met de Sing de Hitmiddag. En dan souvenirs en tips van Tony Winter, als ik het goed heb onthouden. En ik ben dan de laatste, dus tussen 7 en 9, met Rob Schouderuurtjes. Ik wens je een hele fijne avond verder. En maak er wat van. En blijf luisteren naar Golden Oldies Radio. Want we hebben nog heel veel goede programma's en goede DJ's. Dus hou hem hier. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Hey vrienden, een hele goede avond. Dit is een nummer van Angel, getiteld Wintersong. Zo, de kop is eraf vrienden. Welkom bij Jack Jaggio. Ja, en dat allemaal op zijn verjaardag zeg. Moet ik nog een radioprogramma maken ook. Maar goed, dat doen we natuurlijk met plezier. Het is wel druk geweest vandaag. Hoop berichtjes gehad van mensen en zo. Ah,

Zeg maar kikken, daar kan ik van genieten. Ik heb ze nog niet allemaal doorgelezen. Maar dat doe ik wel na de uitzending, na 10. Hè. Ga ik lekker even op de bank zitten, een potje bier erbij. Heb ik trouwens nu ook eventjes gedaan. Je bent maar eentje jarig in het jaar, hè. Dus dat moet je wel eventjes vieren. Voor de rest weer een prima weekje gehad. Veel bij mijn vriendin gezeten. Veel in de tuin gelopen. Hoewel het weer was niet uit de kunst. Ja, je moet af en toe eens even luchten natuurlijk. En dat begrijpt u wel.

heerlijke muziek, vrienden. En dat allemaal van Hermits, Hermits. En Sleepy Joe. En daarvoor draaiden we Man Fred Man.

0: en heren. En thans duiken wij in de geschiedenis van de hedendaagse popmuziek. Ik zou zeggen, kom vooruit, duikt u even mee.
1: Gelijk door met meer muziek. Tormented is dit.

Zo, vrienden, het is nog steeds bijzonder gezellig in huis. Zo af en toe loopt er even iemand langs om je te feliciteren. Maar ik moet steeds mijn studio inhollen. Anders ben ik te laat voor de muziek natuurlijk. Ah, tot op heden gaat alles... het gaat toch wel naar wens. Kent u dit nummer nog van de Donzel Dog Doodle Band of zoiets?

En vrienden, dit waren de Mercies. Aha, ik kan zien dat ik jarig ben, zeg vrienden. Ik vergeet de schuiven open te trekken. Maar goed, dat was Zorro van de Mercies. Een schitterend nummer uit de jaren 60. Nog steeds welkom bij Jack Jack Yo. Na de afgelopen week, het weer was niet zo. Ik heb wel lekker in de tuin een beetje rondgebaggerd en wat boodschappen gedaan, zo links en rechts. En dan had ik toen straks, als hij fel bij mijn vriendin gezeten. Dus ik heb het al met al best naar mijn zin. Alleen ja, het je ouder worden, dat vind ik eigenlijk niks. Maar goed, dat hou je nou eenmaal niet tegen. Een ouderdom komt ook met gebreken. Ik heb aardig wat last van mijn nek, maar ja.

Ja, vrienden, een mooi nummer van Mens en Mens. Het origineel is van Alan Price, maar ik vind deze uitvoering persoonlijk veel mooier. The best story station. Zo, en wij gaan weer door met muziek. Het gaat achter elkaar hier bij Golden Oldies Radio. Dit is Ray van Chris Follow. Een oud nummer van de Stones.

heerlijke muziek, vrienden, van Chris Follow. En dit was een heel oud weggetje van de formatie The Stones. Even kijken wat er nu gebeurt. Ja, ik heb het ook zo druk met die verjaardag. Hou op, schei uit.

Ja, ja, vrienden. Het was een mooi nummer, hè? Maar ik ben van de week een dagje uit geweest met 22 vrouwen, mensen. Ik kan het vertellen, dat is vermoeiend. We zijn een dagje naar Kijkduin geweest afgelopen dinsdag. Het was bijzonder gezellig. Het weer was slecht, maar het regende gelukkig niet. Er stond een heel klein beetje zon, maar het waaide nogal hard. Maar god, ik heb uitgelachen. Je was bij 22 vrouwen. Ik raad het u niet aan, hoor. Want ze gingen natuurlijk weer allemaal boodschappen doen. Even naar de Hema en daar naartoe en daar naartoe. En jij staat maar te wachten. Maar goed, het was wel erg gezellig. Maar aanbevelen? Nee, dat doe ik toch maar niet. Hoewel, je kan wel lachen, hoor. Hey.

Lekkere muziek uit 1967. Ik moest even op mijn lijstje kijken. Dat was een oudje van de formatie de Marmalade.

0: bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.
1: En dit was een leuk oud nummertje van Dimitri van Toren. Je bent de mooiste. Nou, dat klopt eigenlijk wel, maar ik stond vanmorgen voor de spiegel en toen zei ik het ook tegen mezelf. Dus, ho, er gaat hier iets fout. Ik moet er wel even netjes een eind aan maken natuurlijk.

0: The golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
1: Zo, vrienden, dan gaat bijna dingen fout hier. Want ik ben met zo'n verjaardag, hè? Je moet voor alles doen, joh. Misschien kan Dick

0: 18.
1: Jongen, jonge vrienden. Wat loop ik te klooien, zeg. Ja, ik loop tussen de studio en de huiskamer. En dan wil het wel eens fout gaan, maar ik heb een medewerker hier bij dit station. Dick Bakker, die zit trouwens op woensdagavond tussen 7 en 9. En dat programma kan ik u zeker aanbevelen. Werelds is dat. Hij draait twee aparte dingen. Er zitten echt unieke dingen bij en er komt nog veel meer. Kan ik u vertellen, maar dat vertelt hij zelf wel. Dat was Painterman. Nou, Dick,

Nou, vrienden, Jack Jersey was dat. En ik mag nog een minuut of 10. En dan mag ik gezellig een feestje gaan vieren.

En dit was dan muziek van Del Shannon. We gingen over de bergen in Zwitserland. Ja, ja. Nou, vrienden, ik zie op de klok dat het er bijna op zit. We gaan nog één of twee plaatjes draaien. Maar ik neem vast afscheid. Ik ga aan mijn feestje beginnen. Ik bedank iedereen voor de reacties die ik heb gehad op internet. Via WhatsApp en mail. Ik kom daar volgende week wel eventjes uitgebreid op terug. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie week van en blijf luisteren naar Golden Oldies Radio. Dan komt alles voor de bakken. Ik zie u dan volgende week maandag om 9 uur weer terug. En dan gaan we er ook weer iets gezelligs van maken. En dan kom ik terug op al die berichten die ik vandaag heb gehad. De groetjes en tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussées en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Alsof het uit zijn tenen kwam. Barry Manilow met Mandy. Goedenavond. Welkom bij de late avond. Het is maandagavond net 11 uur geweest. Dat betekent dat we het laatste uur van je dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen vanuit Zuid-Holland. En ook deze uitzending staat weer bol van inspirerende verhalen en bijzondere initiatieven. Herman de Bruin ontvangt Hans Kieremans, voormalig docent en werkzaam geweest in de ouderenzorg. Hij vertelt over zijn passie, over poëzie en zijn bundel Parels in de Mist. En dan vervolgens gaat Tera Cox praten met Vanja Vukovic van de Bibliotheek Schiedam over de terugkeer van de Schiedamse Poetry Slam en de kansen die dit biedt aan dichters, spoken word artists en andere woordkunstenaars. En dan tot slot, zo rond de klok van 11:45, spreekt Herman de Bruin met Ton Severijn en van Kamerkoor Delft Blue over het concert Keer het Tij, waarin muziek, maritieme innovatie en aandacht voor het belang van gezonde oceanen samenkomen rond World Oceans Day 2026. Nou, dat alles in het kort, in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. En we gaan luisteren naar Harry Styles, de nummer, en dan moet ik even spieken hoe het nummer heet. Sweet Creature. Veel plezier met de late avond.

Trouble, Reden La Montagne, prachtig nummer. Speciaal voor jou hier in de late avond. Tot middernacht zijn we bij je met nieuws en achtergrond uit de regio van Zuid-Holland. Zometeen Hans Kiedemans, hij is gepassioneerd docent van het ROC Mondriaan in Delft. Na een aantal jaren is hij gaan werken in de ouderenzorg. Veelal in verpleeghuizen als hoofdwelzijn. En als hobby heeft hij gedichten schrijven. En hij gaat praten met onze Herman de Bruin. En dat gaan ze doen naar de Chillites met het nummer O Girl uit 1972.

0: Hans Siermans is mijn gast in de studio. Hans, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt altijd in de gezondheidszorg gezeten.
1: Ja.
0: Jarenlang. Ja. Maar er is een dichtbundel uit voortgekomen.
1: Ja,
0: ja. Hoe rijmt zich dat met elkaar? Want dat is niet meteen iets waar ik aan denk als ik aan de gezondheidszorg denk.
1: Nee. Ja, het komt eigenlijk voort uit een hobby binnen een cabaretgroep.
0: Oh.
1: Die we hadden in het verpleeghuis waar ik werkte. En op de een of andere manier zijn we wat bekender geworden door mee te doen aan een talentenjacht in Berkel. En daar werden we uiteindelijk tweede van de ruim 40 deelnemers.
0: Zo.
1: Nou. Eigenlijk hadden we eerste moeten worden, maar wij waren met z'n achten. En de prijs was een reis naar Noorwegen. Dus ze hebben mij een zangeres gekozen om...
0: Vanwege de financiën ging
1: dat. Ja. Maar dat heeft eigenlijk een sneeuwbaleffect gehad. En we hebben heel veel opgetreden. Echt door het hele land. Ja. Ook in grote theaters zoals De Doelen.
0: Okay.
1: En Beatrix Hall in Utrecht.
0: Doe
1: en,
0: maar.
1: World Trade in Den Haag. Nou ja, en zo nog wel meer. En dat waren natuurlijk wel uitdagingen. We hebben het heel lang gedaan. Totdat een van de meisjes helaas overleed. En toen zijn we gestopt. Het is een prachtig hobby waar we nog steeds op terugkijken.
0: Ja. Ja. Maar is het thema dan ook vanuit de zorg ontstaan?
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Want waar het was vooral dan... optreden voor vrijwilligers. Hmm. Of ook voor mantelzorgers. Soms was het ook wel wat algemener. En in die grote theaters waren het vooral symposia, ook vanuit de zorg.
0: Ja, dus het had altijd wel met de zorg
1: contact. Het had altijd
0: contact.
1: Wel een relatie met de zorg te maken. Ja, klopt. Ja.
0: Dat heeft je gestimuleerd om door te gaan met schrijven. Want jullie schreven de teksten van dat cabaretgroep ook zelf.
1: Ja. Ik schreef veel teksten en de pianist maakte daar dan eigen muziek op.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook dat de gedichten heel ritmisch zijn. Want je moet er natuurlijk muziek op kunnen zetten.
0: Ja.
1: En zo ontstonden de liedjes. En teksten voor een presentatie, of heet een act, hadden ook wel zonder
0: liedjes.
1: Ja,
0: het
1: natuurlijk.
0: Was niet enkel een liedjesprogramma.
1: Nee, maar wel vrij veel liedjes.
0: Ja, toch wel. Ja. En ik begreep van je dat die liedjes nog te beluisteren zijn.
1: Er zijn een aantal liedjes die te beluisteren zijn. Die staan ook op mijn website.
0: Mm-hmm.
1: Lichtpuntjes. En als je daarop klikt, dan kom je vanzelf een aantal van die liedjes tegen die ingezongen zijn.
0: Ja. En dan ben je met teksten bezig. En dan komt er ook nog twee gedichtenbundels uit voort.
1: Ja, ook vanwege toch wel het succes dat het had, dat het mensen aansprak.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de reden geweest dat ik daarmee door ben gegaan. Het werd ook gelezen op Facebook, want daar plaatste ik dan wel gedichten op. Alhoewel dat ook niet mijn lievelingssite is, moet ik zeggen. Ik doe er verder niks mee.
0: Maar dan wordt het wel verspreid.
1: Ja, dat is de bedoeling ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En de gedichten zijn allemaal toch gericht een beetje op de zorg, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja, de zorg staat wel heel centraal. Ook, maar breed de zorg. Niet alleen personeel, maar ook vrijwilligers.
0: Ja.
1: Ook
0: iedereen die met
1: studenten,
0: de zorg te maken heeft, die kan daar herkenning uit halen.
1: Ja, precies. En herkenning is bij dementie natuurlijk...
0: Dat is zeker.
1: Een belangrijk punt.
0: Ja. We hebben het over Parels in de Mist. Jouw gedichtenbundel. Die is verkrijgbaar.
1: Die is verkrijgbaar onder de titel Lichtpuntjes. Dat is de titel van mijn website.
0: Ja.
1: En als mensen daarop kijken, dan kunnen ze ook mijn e-mailadres vinden. h.siermans@hotmail.com. En dan kan de dichtbundel besteld worden. De prijs is €10 exclusief verzendkosten. Dus,
0: dat valt allemaal nog mee. En het is een dikke bundel, dat kan ik vast wel.
1: Ja, ik heb ook wel eens voorgesteld, want dat is bij een eerdere bundel wel gebeurd, die ik ook had geschreven, dat het een cadeau werd bijvoorbeeld bij Dag voor de Vrijwilligers.
0: Ja.
1: En dan was ik natuurlijk wel de nodige bundels.
0: Dat wou ik zeggen, dan heb je er wel een paar nodig natuurlijk.
1: Ja.
0: Een mooi verhaal, Hans. Om zo je werkzame leven een beetje terug op terug te kijken ook, denk ik.
1: Ja, ik kijk er ook met dankbaarheid op terug. Ja.
0: Dat is mooi. Dan kunnen we Hans Siermans bedanken voor wat hij ons heeft verteld. En u heeft verteld. En dan gaan we gewoon verder met de dichtbundel te bestellen. En dementie is een moeilijk onderwerp. Maar je maakt het wat lichter met die lichtpuntjes.
1: Ik hoop het.
0: Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. bij Golden Oldies Radio.

De gebroeders Gallagher, Oasis, Don't Look Back in Anger. En daarvoor het Franstalige Touva Chanzé. En wist je dat de beroemde slogan Diamonds Are Forever helemaal niet uit de juwelierswereld kwam? De slogan werd in 1947 bedacht door copywriter Francis Geraghty voor een reclamecampagne van een diamantbedrijf De Beers genaamd. Het werd een van de succesvolste reclameslogans ooit en veranderde wereldwijd de traditie rond verlovingsringen. De uitdrukking werd zo bekend dat zelfs een James Bond film uit 1971 de titel Diamonds Are Forever kreeg. De soundtrack werd ingezongen of gezongen door niemand minder dan Shirley Bassey. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En daarna, na een jaartje pauze, is de Schiedamse Poetry Slam terug. Dit jaar wel in een iets andere opzet. Met één officiële slam op woensdag 8 juli. Dat alles na Shirley Bassey.

0: De Schiedamse Poetry Slam is terug. En aan de telefoon Vanja Vuskovic van de Bibliotheek Schiedam. Vanja, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Vanja, een Poetry Slam. Het is een internationaal concept. Maar even voor de onwetenden onder ons, wat is het precies?
1: De letterlijke vertaling van Poetry Slam is eigenlijk een poëzieslag. Het is een kruising tussen literatuur en sport. En dat klinkt misschien heel heftig, maar het zijn eigenlijk dichters.
0: Ja.
1: Kortweg slammers die op een podium een wedstrijd met elkaar aangaan. Door middel van woordkunst.
0: En wat is het doel daarvan?
1: Nou, het doel is eigenlijk vooral ontmoeting en community. Maar omdat het natuurlijk een competitie is in de bibliotheek. Het is natuurlijk de Schiedamse Poetry Slam. En uiteindelijk wordt de winnaar van de finale mag naar het NK Poetry Slam.
0: En ook nog internationaal?
1: Nou ja, internationaal ook. Dus het is eigenlijk een internationaal concept, ja.
0: Kan je toch een concreet voorbeeldje geven van welke mensen nou allemaal komen en wat ze precies gaan doen?
1: Nou ja, wat ik sowieso kan zeggen is hoe het de afgelopen 5 jaar is gegaan. Want we hebben inmiddels al heel veel talenten een podium geboden. Misschien is KMR bij jullie bekend. Dat is al 2 jaar de staddichter geweest van Schiedam. Nou, dat was de winnaar geweest van de eerste editie. Ja, het is eigenlijk een finale dit jaar. En tijdens die finale gaan poëten, spoken word artiesten het tegen elkaar opnemen. En het publiek mag stemmen. Dus het is eigenlijk een avond vol ontmoeting en luisteren naar talenten. Wat we dit jaar anders gaan doen, is dat we een open mic organiseren op woensdag 10 juni. Dus iedereen die wil, mag lekker langskomen en zijn talent laten zien.
0: Open mic betekent echt heel casual. Je kunt er gewoon naartoe gaan en ter plekke beslissen van ik ga nu iets brengen. Of moet je daar nog speciaal voor opgeven of zo?
1: Je kan je opgeven. Alle informatie staat op de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Ja.
1: We zeggen ook geef je op, zodat wij in ieder geval een beetje kunnen weten hoeveel mensen meedoen. Maar je mag ook gewoon lekker spontaan langskomen. En je mag ook gewoon komen genieten van de performances. Dus je hoeft niet per se mee te doen, maar je mag lekker als publiek meedoen.
0: Leuk. En zit er aan die open mic nou ook een soort selectie aan vast van daaruit een bepaalde selectie, die gaat naar die slam, naar die poetry slam, of werkt het niet zo?
1: Nou, niet per se, maar ik zou zeggen, kom vooral langs op de avond, want ook daar wordt wat extra informatie gegeven dan wat wij op onze website hebben staan. Ik zou het meer zien als een oefening ook.
0: Ja.
1: Stel je wilt meedoen aan de finale op 8 juli, dan is het misschien ook leuk voor je om even op 10 juni langs te komen en in ieder geval je talenten te laten zien, om ook als een soort van oefening te zien en mensen te ontmoeten en ja, dat dus.
0: Het publiek, dat beslist dus wie er gaat winnen. Waarop merk jij, let dat publiek nou? Welke criteria leggen ze aan de dag?
1: Het gaat natuurlijk niet alleen om spoken word, maar ook echt om de performance. Dus het gaat ook echt om hoe je het brengt, hoe de timing is, hoe het binnenkomt bij mensen. Je merkt ook wel heel vaak dat mensen oprecht geëmotioneerd door raken. Dus het is verschillend. Het is het hele pakket eigenlijk.
0: Dus het is niet alleen maar met engagement. Het kan ook echt met humor zijn en ter verlichting en vermaak. Echt letterlijk.
1: Absoluut. Het is echt hoe je het brengt en hoe het aankomt. Absoluut.
0: Nou, mooi. We gaan even naar de gegevens. Je zei al 10 juni is die open mic happening.
1: Ja, klopt.
0: Daar kan je zo naartoe. En hoe laat start die?
1: Die start om 7 uur.
0: Ja, en dat is in de bibliotheek Schiedam, die hele mooie bibliotheek.
1: Ja, absoluut. Dat begint dus om 7 uur en dat duurt tot maximaal 10 uur.
0: Ja, en 8 juli is dan de Poetry Slam?
1: Ja, 8 juli is de finale van de Poetry Slam inderdaad.
0: Ja.
1: En ook die start om 7 uur en kan misschien tot iets langer dan 10 uur duren.
0: Ja, dat begrijp ik. En de toegang is gratis.
1: Toegang is gratis. Nou. Maar meld ze wel even aan via de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Vanja Vuskovic. We weten nu alles van. De Schiedamse Poetry Slam is terug. Dank je wel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wat een lief liedje. Het started with a kiss uit de 80er jaren met Hot Chocolate. En daarvoor Armand met Ben ik te min, het protestnummer uit 1967. Kamerkoor Delft Blue geeft op zaterdag 13 juni om 8 uur 's avonds het concert Keer de Tij bij Loods M in Maassluis. Daarover straks meer. Eerst Billy Joel met Honesty.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

0: We gaan praten over het concert Keer het Tij ter gelegenheid van World Oceans Day 2026. En dat doe ik met Ton Severijnen en die is in de uitzending. Ton, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent er namens Delft Blue, dat is een koor, hè?
1: Klopt, we zijn een kamerkoor, doen bijvoorbeeld modern klassieke muziek.
0: Modern klassiek? Wat is modern klassiek? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Meestal 20e eeuwse muziek.
0: Oké, ja. En dat is nu weer zo met Keer het Tij?
1: Dat is zeker zo. Ja. Zeker zo. Ja. Er is een World Oceans Day, dat is op 8 juni. En dat was voor ons een mooi kapstokje om eens een programma te maken over water, oceanen, klimaatdreiging. En klimaatdreiging die de oceanen bedreigt. Maar soms ook dat wij ook gewoon als mens of als visser of wat dan ook bedreigd worden. Soms de oceanen. Dus het komt van twee kanten.
0: Dat is de boodschap. Maar jullie zingen ook. Want dat is natuurlijk, ja, dat doet een koor nou eenmaal, een kamerkoor. Maar er is ook een spreker.
1: Klopt. We hebben voor deze bijzondere concerten met dit thema ook bedacht, kunnen we dat op een locatie doen die met water en oceanen te maken hebben, met zee. Dus we zijn in Delft uitgekomen op Deltaris, een groot onderzoeksinstituut met een befaamde golvengoot van 300 meter waar ze allemaal studies in doen. Dus daar gaan we niet in de goot, zo gezegd, maar wel in een auditorium van Deltaris een concert geven. En daar is ook een speciale kleine lezing, de Ocean Talk, door de directeur en klimaatonderzoeker van Deltaris, Bart van Hurk.
0: Een bijzonder programma, denk ik, want een kamerkoor dat heeft dat niet vaak, dat ze ook nog een TED-talk hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar wij wilden aan dit verhaal ook, net zoals de Verenigde Naties, een boodschap koppelen. Mm-hmm. Dus ook een maatschappelijke boodschap geven. En dat wilden we dus niet alleen met muziek illustreren, maar ook zeker met een kort verhaal. Het is geen, je zit daar niet in uren naar een lezing te luisteren.
0: Nee, nee.
1: Van 10, 12, 10, 15 minuten zijn zoiets. Dus dat is goed te behappen. En omlijst door muziekstukken.
0: Ja.
1: Uiteraard niet alleen over die klimaatproblematiek gaan. Dat zijn met name twee stukken die daarover gaan. En andere hebben vaak met water, oceanen te maken. Dus zoals vissers daar ook een gevaarlijk beroep uitoefenen. Zoals in een van de liederen of twee van de liederen over gaan. Waar vrouwen, vissersvrouwen aan de kade staan. Met hoop en vrees van gaat mijn man terugkomen.
0: Ja, dat is weer een ander soort.
1: Precies, dat is een ander soort. Of een ander stuk uit Amerika, de Storm, waarbij geïnspireerd op de krabvisserij in Alaska, waar ook een scheepje steeds slecht weer, een storm op. Het begint wel vreselijk te waaien en golfslag. En ja, wat doe je dan met bemanning? Dan heb je niet veel meer te doen dan te bidden dat het maar goed af zal lopen.
0: Als mensen daar naartoe willen, waar moeten ze zijn en wat kunnen ze verwachten? Nou ja, wat ze kunnen verwachten, heb je net verteld, dus dat hoeft niet meer, maar
1: dat is op zaterdagavond 13 juni in Loods M in Maassluis. En dat is een voormalige grote scheepsbouwloods die wat nu een culturele, maar ook innovatie hotspot is. Dus dat is ook mooi om zo'n programma in een oude scheepsloods te doen. Mm-hmm. Het andere is op zondagmiddag de 14e juni bij Deltaris. Kaartjes zijn er nog zeker te verkrijgen. Dat gaat het beste via onze website, kamerkoordelftblue.nl.
0: Dat is duidelijk. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes met het mooie koorwerk wat jullie gaan laten horen. Beetje moderne muziek, hè? Is dat voor iedereen?
1: Ja, wel, maar laat het publiek vooral niet afschrikken. We hebben ook beluidende muziek van Fauré uit eind vorige eeuw. En we hebben ook modernere stukken die. Het is niet allemaal piepknars, zeker niet. Er zit één stuk bij met pittige ritmes. Maar dat is ook een klimaatstuk, zo gezegd, wat gaat over een cycloon die de stad New York nadert. En de weerberichten, alle alarmfases worden gemobiliseerd. Er is een avondklok enzovoorts.
0: Okay.
1: En daar heeft de componist Jacob de Veldhuis een prachtig en opzettend stuk over geschreven.
0: Ja, dat is ook hoorbaar door jullie koor dan straks.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Het wordt een sprankelende uitvoering.
1: Zeker.
0: Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Ton Severijnen namens Delft Blue. Dank voor het gesprek.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 8 juni. Morgenavond dan zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Met ook weer de relaxte muziek en de interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl en dan vind je alles terug over dit programma. Mijn naam is Norbert Ketting en ik wens je welterusten voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Fijn dat je erbij was.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. Golden

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.